de Asol en je balanced in de vida. En dat gaf me zo'n beautiful beeld met wat wel we in hemel nemen. Wat aan ziel. Wat hebben we alles aan stich leiden. Doordat mijmal niet durf schoven. Wat je zin wat dan ik zeggen. Goed, we trainen Offenbarung 22 door. Daar hebben we een paar vers wat we ons te willen leren. Wat ons dat hier zei dat. Offenbarung 22 vers 3. Dat zeg ik. En du wat schoen verbaand is, meine Sahne. En de stil Gottes in dat Lohm, wat du an Sahne, en seine Knechte, die waren am Deine. En seine sind ongesagt, en sie nume, wat an ihren Stirn Sahne. Einmal asset du wat schoen verbaand het Sahne. So wat du nicht Sahne. Wat du wat schoen Sahne, du wat het Ola Sahne. Ich glaube, ich soll noch einmal mit Rütheben. Krieg hier an Hebräer, hat wie gelesen, dat wie diese unklebende Sinn habe. En veelmal aan ons Christenleven dan door wie ons vrijheid nemen op de namen Jezu of op de namen ik zie een Christ nog een basje te zenden. Ik hoop die holen me dat te goud en schak me niet voets van een konsel rooft. Maar ik wie een predja dan doe ik nog maar bij het rentje. Schoed je niet. Ik doe dat met moed, weet je. Moet je me te goud houden, ik hoor de ordnung de Eva. Maar dat wie niet ordnung. Mijn ero die wie, die had zo'n cliffs doen wat ze zich de non jezelf houdt. Die Dinge, wat ik dacht, wat doe ik schoede deide, aber die deide mij träge merken, fühl merken. Weil we niet een Heichler zijn op deze Erde, weil we abrechtig zijn met onze Sach. Ik mag een dag een klare Entscheidung hebben, dat all mijn Bayer, en ik hoor niet veel, aber mijn Bayer, wat ik hoor, der jet van der Dorche zink. Aber ich kom, du so Dorch. Tjoi mol Meier, en ik wie deub an je beden met Gott, nicht Meier. Meine Kinder sollen dort nicht aufschätzen von mir, dort sei Papier seine Hode, Bayer oder Sigore oder so eine Dinge an ein Hüsnern bringen, wo er nicht kommt. Nicht von so. Und unsere Kinder können nur vertrauen, sind Hände von Papa niemand zu sein. Wie vor der Kämpfe, wie brücke ich ein Bayer. So viele Menschen. Und weil das ist eine Täuschung für die Welt. In Brooks, Alberta, wird Games gespielt mit Volleyball. In veel teams wat de top spelen deiden. En wat je dat dan aan de stad, aan de public place, wordt het all as en wat alcohol verkocht. En deze teams wat de spelen deiden, die namen zich alle wie zijn Christen. En die wat dat alcohol verkocht, die hadden zich onmenschlich geïrriteerd. Hoeveel alcohol hebben we te de Christen van der verkocht? Dan zei du mij, waarom wel de Christen zijn? Dan kon je dat onderzoek alle doen. Mijn vriend en God zijn vriend, doe niet. Jezus zijn noemen zo misbruiken. Door den ero nemen den rentieren, dat de glik wordt door het ziel, ohne grote zorgen, wordt glaklich door hand komen. Hier zijn een paar verzen wat ik hier wel lees, 21 vers 5, zeg ik ons, dat wat je in alle interesseren. En God wordt opwaschen, alle troenen van onze uwe. Even wanneer die daar spuze doen, en zo goed roeren, dat je zoveel schmutz om den ziel haast, dat de losmaat, dat die hart braakt, en du des abrechtig büsse. God wordt opwaschen, alle troenen van eruwe. En de dood wordt niet meer zijn, wordt niet meer aan leid zijn. Wat denkt u ervan? Am Himmel zaten, en wie daarbij niet meer zou denken, dat is mijn leid, dat ik dat deid. Mis dat leid, dat ik mij door verzinnen deid. Mis dat leid, dat ik antruwe. Mis dat leid, dat ik door wat dal weer. De Bibel zegt, du wordt geen zo'n leid meer zijn. Du wirst nicht in die Schreck sein. Du wirst nicht weiter mehr du sein. Dort erste, das ist vergonnen. Und ist alles nie geworden. Der nie Himmel. Das erste, das ist vergonnen. Alles nie. Hebräer 10, Vers 7. Ich war ihre Sünde und ihre gesatzlose Dude nicht mehr gedenken. Dann denke ich, du Eva, wo schön. Aber dann ohne sie, wo schwierig ist dort, wenn wir von dir einen Fehler merken. Und wir haben aber einen Tag vielleicht hier auf der Stage gestanden, hängen diese Pulpit in den Mike gehört und haben zu 10 Menschen oder zu 2000 Menschen ein Zeugnis aufgegeben. Und dann auf einmal aber kommen wir bei dir, nur da wir aber auch Büsse tun, wo uns dort angeriebt hat, dort wo das ab keiner was nicht wählen. Am Himmel wird kein Leute mehr sein. En du wat de haar ook tjoimel meier aan ze gesatzlose dude wat du nicht ever deintje. So wel ik kunt een paar weer geven, tum dit afsluiten. Römer kapitel 5, wo heel goed zijn aangewaarde, dat is mijn lieblingskapitel.